Wat ook in je lelketjes ook gezellig ben. Een lamp hij het weg van ook gezellig. Kukuritsatuk, asadetsekuk. Rätouti valuvei, tjärdään pun. Kapusta kopu.